0: zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil,

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Directeur Tanja Boeye van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeye medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeye geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselanden is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaal Chinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren Nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren Nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

Hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeien medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeien geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselanden is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaal Chinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren Nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren Nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Directeur Tanja Boeye van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeye medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeye geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselanden is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaalchinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power.

leren kennen. Ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen. Is bijzonder bedacht om haar hartje te winnen. De champagne stond.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeien medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeien geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselanden is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaal Chinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren Nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren Nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

huis had 100 kamers. In elke kamer stond de tv. En haar ouders bleven eeuwig leven. En ze leefden met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. En ze zou niet hoeven leren, want ze werd vanzelf knap.

Mijn vriendje zou ineens begrijpen waarom ze ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor haar buigen als zij de troon besteeg. En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren en niemand

0: nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen, melden Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt 2 Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald, terwijl scheepvaart door de zeestraat volgens een Amerikaanse bron nog mogelijk is. Iran heeft niet bevestigd dat er een vredesakkoord aankomt, ondanks berichten van de Amerikaanse president Trump.
2: Bij een explosie en brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. Ongeveer 400 bewoners zijn geëvacueerd en 100 van hen zijn opgevangen in het stadsloket aan het Osdorpplein. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend en er wordt onderzoek gedaan door de explosieve opruimingsdienst.
3: Het Europese Agentschap voor Chemische Middelen stelt dat trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS, mogelijk schadelijk is voor het ongeboren kind en de voortplanting. De stof is volgens het agentschap persistent, mobiel en giftig en kan langdurige watervervuiling veroorzaken. Trifluorazijnzuur komt onder meer in drinkwater en Europese wijnen voor via pesticiden.
4: De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de organisator van de marathon over het moment in het jaar waarop het hardloopevenement wordt gehouden. Directe aanleiding is dat meerdere mensen onwel werden door de warmte, waarbij een 22-jarige deelnemer overleed. De gemeente wil ook overleggen over de route, maar de organisatie wil deze voorlopig niet aanpassen.
5: Het weerbericht. Eerst geregeld regen. Later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon, maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
6: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: 4FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Bij een explosie en brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van die 1 zwaar gewond. Ongeveer 400 bewoners zijn geëvacueerd en 100 van hen zijn opgevangen in het stadsloket aan het Osdorpplein. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend en er wordt onderzoek gedaan door de explosieve opruimingsdienst.
3: Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen, melden Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt 2 Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald, terwijl scheepvaart door de zeestraat volgens een Amerikaanse bron nog mogelijk is. Iran heeft niet bevestigd dat er een vredesakkoord aankomt, ondanks berichten van de Amerikaanse president Trump.
4: De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de organisator van de marathon over het moment in het jaar waarop het hardloopevenement wordt gehouden. Directe aanleiding is dat meerdere mensen onwel werden door de warmte, waarbij een 22-jarige deelnemer overleed. De gemeente wil ook overleggen over de route, maar de organisatie wil deze voorlopig niet aanpassen. Het Europese Agentschap voor Chemische Middelen stelt dat trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS, mogelijk schadelijk is voor het ongeboren kind en de voortplanting. De stof is volgens het agentschap persistent, mobiel en giftig en kan langdurige watervervuiling veroorzaken. Trifluorazijnzuur komt onder meer in drinkwater en Europese wijnen voor via pesticiden.
5: Het weerbericht. Eerst geregeld regen. Later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon, maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden.
6: Tot zover het nieuws op je radio.
7: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol heeft een gevangenisstraf van 30 jaar gekregen voor het organiseren van dronevluchten boven Noord-Korea in 2024. Ook oud-minister van Defensie Kim Jong-un kreeg 30 jaar cel. Yoon was al eerder veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens het uitroepen van de staat van beleg. De oudste dochter van de Thaise koning Maha Vajiralongkorn, prinses Bajrakitiyaba Mahidol, is op 47-jarige leeftijd overleden aan complicaties, waaronder een buikinfectie, hartritmestoornissen en bloedstollingsproblemen. Ze lag sinds december 2022 in coma na hartproblemen door een bacteriële infectie. Buiten het ziekenhuis hebben aanhangers van het koningshuis zich verzameld om te rouwen. President Trump is van plan een deel van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen uit Europa terug te trekken en elders in te zetten. Volgens de New York Times wordt het aantal beschikbare F-15 en F-16 gevechtsvliegtuigen voor de NAVO verlaagd. Verdwijnen maritieme verkennings- en tankvliegtuigen uit Europa en worden strategische bommenwerpers, een vliegdekschip en een onderzeeër elders ingezet. Eerder werd bekend dat 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland vertrekken. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft aangekondigd dat vanaf 2027 de verbrandingsmotor een groter aandeel krijgt in de Formule 1-auto's. In 2027 wordt de verhouding tussen verbrandingsmotor en elektromotor 58-42%. En in 2028 wordt dat 60-40%. Max Verstappen rijdt dit weekende in Barcelona met een nieuwe motor, zonder gevolgen voor zijn positie.
2: Het weerbericht. Eerst geregeld regen. Later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon, maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
2: RadioNet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclame.

0: reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De oudste dochter van de Thaise koning Maha Vajiralongkorn, prinses Bajrakitiyaba Mahidol, is op 47-jarige leeftijd overleden aan complicaties, waaronder een buikinfectie, hartritmestoornissen en bloedstollingsproblemen. Ze lag sinds december 2022 in coma na hartproblemen door een bacteriële infectie. Buiten het ziekenhuis hebben aanhangers van het koningshuis zich verzameld om te rouwen. De afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol heeft een gevangenisstraf van 30 jaar gekregen voor het organiseren van dronevluchten boven Noord-Korea in 2024. Ook oud-minister van Defensie Kim Jong-un kreeg 30 jaar cel. Yoon was al eerder veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens het uitroepen van de staat van beleg. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft aangekondigd dat vanaf 2027 de verbrandingsmotor een groter aandeel krijgt in de Formule 1-auto's. In 2027 wordt de verhouding tussen verbrandingsmotor en elektromotor 58-42%. En in 2028 wordt dat 60-40%. Max Verstappen rijdt dit weekend in Barcelona met een nieuwe motor, zonder gevolgen voor zijn positie. President Trump is van plan een deel van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen uit Europa terug te trekken en elders in te zetten. Volgens de New York Times wordt het aantal beschikbare F-15 en F-16 gevechtsvliegtuigen voor de NAVO verlaagd. Verdwijnen maritieme verkennings- en tankvliegtuigen uit Europa en worden strategische bommenwerpers, een vliegdekschip en een onderzeeër elders ingezet. Eerder werd bekend dat 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland vertrekken.
1: Het weerbericht. Eerst geregeld regen. Later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon, maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Thank you very much, everybody. I can't see you behind you.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Na een verkeersongeluk met een kleine bus ten westen van Boedapest zijn 7 mensen om het leven gekomen en raakten 2 anderen gewond. Eerder kwam de chauffeur van een vrachtwagen om het leven toen zijn voertuig na een botsing met een bouwmachine in brand vloog. Beide voertuigen hadden een Moldavisch kenteken, meldt de Hongaarse politie. Bij een explosie in een 24-uur sportschool in Amsterdam-Nieuw-West raakten rond middernacht 7 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Het gebouw aan de Osdorperban wordt met een kraan gesloopt vanwege instortingsgevaar. 400 bewoners van een naastgelegen flat zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet terug naar huis. In dossiers van duizenden huizen in het Groningse aardbevingsgebied staan mogelijk fouten, melden RTV Noord en onderzoeksprogramma Pointer op basis van bronnen. Het Adviescollege Veiligheid Groningen onderzoekt deze fouten en publiceert later deze maand een rapport. De Nationaal Coördinator Groningen zou al begonnen zijn met het opnieuw beoordelen van sommige rapporten. Bij een verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen, waarbij aan het begin van de middag een auto op een groep van 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen inreed, zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie heeft een 19-jarige uit de gemeente Hulst aangehouden en doet verder onderzoek.
1: Het weerbericht. Eerst geregeld regen. Later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon, maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Trophy on the beat.

0: 4FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
6: RadioNet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: Nieuwtje Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij een explosie in een 24-uur sportschool in Amsterdam-Nieuw-West raakten rond middernacht 7 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Het gebouw aan de Osdorperban wordt met een kraan gesloopt vanwege instortingsgevaar. 400 bewoners van een naastgelegen flat zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet terug naar huis. Na een verkeersongeluk met een kleine bus ten westen van Boedapest zijn 7 mensen om het leven gekomen en raakten 2 anderen gewond. Eerder kwam de chauffeur van een vrachtwagen om het leven toen zijn voertuig na een botsing met een bouwmachine in brand vloog. Beide voertuigen hadden een Moldavisch kenteken, meldt de Hongaarse politie. Bij een verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen, waarbij aan het begin van de middag een auto op een groep van 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen inreed, zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie heeft een 19-jarige uit de gemeente Hulst aangehouden en doet verder onderzoek. In dossiers van duizenden huizen in het Groningse aardbevingsgebied staan mogelijk fouten, melden RTV Noord en onderzoeksprogramma Pointer op basis van bronnen. Het Adviescollege Veiligheid Groningen onderzoekt deze fouten en publiceert later deze maand een rapport. De Nationaal Coördinator Groningen zou al begonnen zijn met het opnieuw beoordelen van sommige rapporten.
1: Het weerbericht.
0: Eerst geregeld regen. Later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon, maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: voor jou.
1: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: Hits Power FM.
1: Hits Power FM. Ook van van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
2: Hits Power FM.

0: Just say it.
1: Net te hard over je speakers.
2: Over je speakers.
1: Speakers.
2: Speakers.
1: Speakers.
2: 24/7
1: online.
2: It's Power FM.
1: It's Power FM.
3: S'avonds in het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Britse kunstenaar David Hockney is op 88-jarige leeftijd overleden in zijn slaap. Hij was bekend van onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met twee figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Zijn werk is tentoongesteld in musea als Museum Boijmans van Beuningen, Tate Britain en Museum Ludwig. De Nederlandse economie groeit dit jaar minder hard dan eerder verwacht, volgens berekeningen van de Nederlandse Bank. DNB verlaagt de groeiverwachting voor dit jaar van 1,2 naar 0,8% door onder meer de oorlog in het Midden-Oosten en hogere energieprijzen. De inflatie komt volgens DNB uit op 2,7% en de werkloosheid stijgt licht. Het nieuwe liberaal manifest van de VVD wordt op het komende partijcongres besproken en moet richting geven aan de koers van de partij. Het manifest richt zich op thema's als geopolitieke onrust en kunstmatige intelligentie en is opgesteld met inbreng van verschillende partijorganen. In het stuk staan liberale waarden centraal en het dient als basis voor toekomstige verkiezingsprogramma's. Turkije doet voor het eerst sinds 2002 weer mee aan het WK voetbal en speelt de eerste wedstrijd in alle vroegte tegen Australië. In de selectie zitten 10 spelers die in West-Europa zijn geboren, onder wie 3 uit Nederland. Turkije speelt verder in de groepsfase tegen Paraguay en de Verenigde Staten. Het weerbericht. Eerst geregeld regen. Later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon, maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radio Net gratis in Apple's App Store of Google Play Store. Apple's App Store of Google Play Store.

0: beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: will be right back.
1: Het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Nederlandse economie groeit dit jaar minder hard dan eerder verwacht, volgens berekeningen van de Nederlandse Bank. DNB verlaagt de groeiverwachting voor dit jaar van 1,2 naar 0,8% door onder meer de oorlog in het Midden-Oosten en hogere energieprijzen. De inflatie komt volgens DNB uit op 2,7% en de werkloosheid stijgt licht. De Britse kunstenaar David Hockney is op 88-jarige leeftijd overleden in zijn slaap. Hij was bekend van onder meer Portret van een kunstenaar, zwembad met twee figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Zijn werk is tentoongesteld in musea als Museum Boijmans van Beuningen, Tate Britain en Museum Ludwig. Turkije doet voor het eerst sinds 2002 weer mee aan het WK voetbal en speelt de eerste wedstrijd in alle vroegte tegen Australië. In de selectie zitten 10 spelers die in West-Europa zijn geboren, onder wie 3 uit Nederland. Turkije speelt verder in de groepsfase tegen Paraguay en de Verenigde Staten. Het nieuwe liberaal manifest van de VVD wordt op het komende partijcongres besproken en moet richting geven aan de koers van de partij. Het manifest richt zich op thema's als geopolitieke onrust en kunstmatige intelligentie en is opgesteld met inbreng van verschillende partijorganen. In het stuk staan liberale waarden centraal en het dient als basis voor toekomstige verkiezingsprogramma's. Het weerbericht. Eerst geregeld regen. Later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon, maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.
2: Chow, chow, chow, chow, chow, chow, chow, chow, chow.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Spanje is een lottowinkelier tot 3,5 jaar cel veroordeeld omdat hij een winnend lot van 4,7 miljoen euro, gekocht door een klant, zelf probeerde te innen. De trekking vond plaats in 2012 in A Coruña. Het prijzengeld moet uitgekeerd worden aan de nabestaanden van de overleden koper. Het kabinet voert extra maatregelen in voor de legale online gokmarkt wegens het groeiend aantal gokverslaafden. Reclame en bonussen voor gokkers worden verboden en er komt een algemene speellimiet met een draagkrachttoets voor spelers die deze willen verhogen. Het kabinet onderzoekt ook of minder online gokbedrijven een vergunning kunnen krijgen en treft voorbereidingen tegen illegale goksites. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi willen dat het hoger beroep in de Marengo-zaak wordt stilgelegd tot maart 2028, zodat zij zich kunnen voorbereiden. Zij eisen daarnaast vrije toegang tot hun cliënt in de extra beveiligde inrichting in Vught. Als het hof niet akkoord gaat, dreigen de advocaten de verdediging direct weer neer te leggen. De hulpdiensten denken dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool, die rond middernacht door een zware explosie in Amsterdam-Nieuw-West werd verwoest. 7 gewonden zijn uit het puin gehaald, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Door instortingsgevaar wordt het gebouw gecontroleerd gesloopt, op zoek naar meer slachtoffers. Het werk kan duren tot 6 uur vanavond. Het weerbericht. Eerst geregeld regen, later wordt het tijdelijk droger met soms wat zon. Maar tijdens de middag volgt opnieuw meer bewolking en af en toe regen. Tussen 16 en 19 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

luisteraars, bijzonders goedenavond. Of goedemiddag is nog, hè. Dus, amateurs luisteraars, bijzonders goedemiddag. Er is een Hitspower FM, als in Klasina van Zuidoost-Drenthe. En wij mogen ons zo vaak goed als luisteraars, zowel van de spraak als van de muziek, hè.

1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Tang Tang.

De amateursluisteraars, een bijzonder goedenavond. Dus amateursluisteraars, een goedenavond. Er is hem. Live vanuit Klasinog 1, Hits Power FM. Het stinkt. Het is allemaal weer, hè.

Dus amateursluisteraars, een bijzonders goedenavond. Dus amateursluisteraars, goedenavond. Dit is hem, Hits Power FM met de 45 Toeren Show. En wij hebben ook nog ontvangst goede luisteraars, zowel van de spraak als van de muziek, hè.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De 19-jarige man uit Hulst was de bestuurder van de auto die betrokken was bij het ongeluk op de N290 in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van het veroorzaken van het ongeval en houdt hem langer vast. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond en het onderzoek naar de toedracht loopt. In Spanje is een lottoverkoper tot 3,5 jaar cel veroordeeld voor fraude met een winnend lot van 4,7 miljoen euro. Hij probeerde samen met zijn broer het lot te innen dat een klant had gewonnen, maar hield de prijs verborgen. De rechter heeft bepaald dat het bedrag aan de nabestaanden van de oorspronkelijke koper wordt uitgekeerd. Atlete Gudaf Tsegay is voor 4 maanden geschorst wegens een dopingovertreding. In december vorig jaar werden bij haar sporen van het medicijn letrozole gevonden tijdens een controle buiten wedstrijdverband. Het Wereld Antidopingagentschap WADA vond haar toelichting voor het gebruik van het middel niet overtuigend. Bij een explosie rond middernacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West zijn 7 mensen uit het puin gehaald, van wie er 2 zwaar gewond zijn. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en auto's in beslag genomen, maar heeft nog geen details vrijgegeven over de aanhoudingen of de oorzaak. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers onder het puin en verwachten tot zeker 6 uur vanavond bezig te zijn. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

De amateursluisteraars bijzonders, goedenavond. Dus amateursluisteraars bijzonders, goedenavond. Dit is hem, de vader en zoon hem. Alles vanuit Klasien naar Veen. Alles in via hitspowerfm.nl. En wij mogen ook met ons ontvangst goedersluisteraars, zowel van de spraak als van de music.

Rồi, các bạn, rớt.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De handel in aandelen van technologiebedrijf SpaceX is gestart op de beurs in New York. Het aandeel opende op $150 en het bedrijf haalde $75 miljard op bij investeerders, waarmee het de grootste beursgang ooit is. Oprichter Elon Musk blijft ook na de beursgang groot aandeelhouder. In het Zuiderpark in Apeldoorn is het Nationaal Monument Jeugdzorg onthuld, gewijd aan mensen die in de jeugdzorg te maken kregen met geweld of misbruik. Het monument, bestaande uit een glaskunstwerk en een symbolisch pad, volgt uit aanbevelingen van de commissie De Winter. Bij de onthulling werd ook een bundel met persoonlijke verhalen gepresenteerd. De Britse kunstenaar David Hockney is op 88-jarige leeftijd overleden, heeft zijn agent bekendgemaakt. Hockney werd wereldwijd gezien als een van de belangrijkste kunstenaars van de 20e eeuw. Zijn werk, waaronder beroemde schilderijen van zwembaden en landschappen, is wereldwijd verkocht voor recordbedragen. De flat in Amsterdam-Osdorp die afgelopen nacht werd ontruimd na een explosie bij een sportschool blijft nog ontruimd wegens instortingsgevaar. Alle bewoners zijn opgevangen in een hotel waar zij moeten wachten tot ze naar huis mogen. De politie houdt ernstig rekening met het scenario dat jongeren in een kelderbox explosieven maakten en heeft meerdere personen aangehouden. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.

0: In mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

Nederlands en wat top 40.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het cruiseschip de Condius is weer uitgevaren vanaf Spitsbergen en maakt een 8-daagse tocht over de Noordelijke IJszee met 132 passagiers en een arts aan boord. Het schip lag na een hantavirusuitbraak, waarbij 3 passagiers overleden, bijna 3 weken in de Rotterdamse haven voor intensieve reiniging. Autoriteiten hebben het schip daarna schoonverklaard. Iran en de Verenigde Staten hebben volgens Pakistan overeenstemming bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Niet bekend is wat de inhoud van het akkoord is en of Iran zijn nucleaire materiaal kan behouden. De ondertekening kan volgens de Amerikaanse president mogelijk dit weekend of begin volgende week plaatsvinden. Mogelijk in Genève. Bij Ameland zijn 10 watlopers in de problemen gekomen doordat ze werden overvallen door de vloed. De kustwacht zette een helikopter en 3 reddingsboten in om de groep in veiligheid te brengen. Vorige maand raakten ook al 32 watlopers, waaronder 4 gidsen, daar in moeilijkheden door het hoge water. Bij de verhoren van de parlementaire commissie over het coronabeleid werd besproken in hoeverre het kabinet oog had voor sociaal-maatschappelijke gevolgen, zoals eenzaamheid en leerachterstanden. Oud-premiers Mark Rutte en Dick Schoof en oud-bewindslieden bespraken de dilemma's rond schoolsluitingen, het voorkomen van overbelasting in de zorg en het besluit over de avondklok. Volgende week volgt een verhoorweek over de impact op de zorg. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij Ameland zijn 10 wadlopers door de kustwacht gered nadat ze door de vloed werden overvallen. Ze zijn met boten en een helikopter uit het water gehaald en naar het boothuis van de KNRM gebracht, waar ambulances en een traumahelikopter klaar stonden. Vorige maand raakten ook 32 wadlopers bij Ameland in de problemen. Iran en de Verenigde Staten zijn het volgens bemiddelaar Pakistan eens over de tekst van een vredesakkoord. In het akkoord zou onder meer staan dat de straat van Hormuz wordt heropend, Iran nucleair materiaal vernietigt en de Amerikaanse blokkade en sancties worden opgeheven. Volgens president Trump kan het akkoord dit weekend of begin volgende week worden ondertekend. Paus Leo kon vanmiddag niet vanaf Tenerife naar Rome vliegen, doordat het gehuurde vliegtuig van Iberia technische problemen had. De Spaanse koning Felipe begeleidde de paus terug naar de terminal en bood een vliegtuig van de luchtmacht aan voor de terugreis. Het toestel wordt rond 11 uur vanavond in Rome verwacht. De parlementaire commissie ondervroeg deze week oud-premiers, ministers en topambtenaren over het coronabeleid, met nadruk op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Volgens meerdere getuigen was het lastig om de impact daarvan te meten en mee te wegen naast medische cijfers en zorgcapaciteit. In informele overleggen, zoals het Catshuisoverleg, werden besluiten voorbereid die later in de ministeriële commissie crisisbeheersing werden genomen. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
1: It's Power FM.

0: Nightpack.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij Ameland zijn 10 wadlopers door de kustwacht gered nadat ze door de vloed werden overvallen. Ze zijn met boten en een helikopter uit het water gehaald en naar het boothuis van de KNRM gebracht, waar ambulances en een traumahelikopter klaar stonden. Vorige maand raakten ook 32 wadlopers bij Ameland in de problemen. Iran en de Verenigde Staten zijn het volgens bemiddelaar Pakistan eens over de tekst van een vredesakkoord. In het akkoord zou onder meer staan dat de straat van Hormuz wordt heropend, Iran nucleair materiaal vernietigt en de Amerikaanse blokkade en sancties worden opgeheven. Volgens president Trump kan het akkoord dit weekend of begin volgende week worden ondertekend. Paus Leo kon vanmiddag niet vanaf Tenerife naar Rome vliegen, doordat het gehuurde vliegtuig van Iberia technische problemen had. De Spaanse koning Felipe begeleidde de paus terug naar de terminal en bood een vliegtuig van de luchtmacht aan voor de terugreis. Het toestel wordt rond 11 uur vanavond in Rome verwacht. De parlementaire commissie ondervroeg deze week oud-premiers, ministers en topambtenaren over het coronabeleid, met nadruk op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Volgens meerdere getuigen was het lastig om de impact daarvan te meten en mee te wegen naast medische cijfers en zorgcapaciteit. In informele overleggen, zoals het Catshuisoverleg, werden besluiten voorbereid die later in de ministeriële commissie crisisbeheersing werden genomen. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: FM.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders.

0: Norway.
1: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij Ameland zijn 10 wadlopers door de kustwacht gered nadat ze door de vloed werden overvallen. Ze zijn met boten en een helikopter uit het water gehaald en naar het boothuis van de KNRM gebracht, waar ambulances en een traumahelikopter klaarstonden. Vorige maand raakten ook 32 wadlopers bij Ameland in de problemen. Iran en de Verenigde Staten zijn het volgens bemiddelaar Pakistan eens over de tekst van een vredesakkoord. In het akkoord zou onder meer staan dat de straat van Hormuz wordt heropend, Iran nucleair materiaal vernietigt en de Amerikaanse blokkade en sancties worden opgeheven. Volgens president Trump kan het akkoord dit weekend of begin volgende week worden ondertekend. Paus Leo kon vanmiddag niet vanaf Tenerife naar Rome vliegen, doordat het gehuurde vliegtuig van Iberia technische problemen had. De Spaanse koning Felipe begeleidde de paus terug naar de terminal en bood een vliegtuig van de luchtmacht aan voor de terugreis. Het toestel wordt rond 11 uur vanavond in Rome verwacht. De parlementaire commissie ondervroeg deze week oud-premiers, ministers en topambtenaren over het coronabeleid, met nadruk op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Volgens meerdere getuigen was het lastig om de impact daarvan te meten en mee te wegen naast medische cijfers en zorgcapaciteit. In informele overleggen, zoals het Catshuisoverleg, werden besluiten voorbereid die later in de ministeriële commissie crisisbeheersing werden genomen. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Manuela, Manuela.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij Ameland zijn 10 wadlopers door de kustwacht gered nadat ze door de vloed werden overvallen. Ze zijn met boten en een helikopter uit het water gehaald en naar het boothuis van de KNRM gebracht, waar ambulances en een traumahelikopter klaar stonden. Vorige maand raakten ook 32 wadlopers bij Ameland in de problemen. Iran en de Verenigde Staten zijn het volgens bemiddelaar Pakistan eens over de tekst van een vredesakkoord. In het akkoord zou onder meer staan dat de straat van Hormuz wordt heropend, Iran nucleair materiaal vernietigt en de Amerikaanse blokkade en sancties worden opgeheven. Volgens president Trump kan het akkoord dit weekend of begin volgende week worden ondertekend. Paus Leo kon vanmiddag niet vanaf Tenerife naar Rome vliegen, doordat het gehuurde vliegtuig van Iberia technische problemen had. De Spaanse koning Felipe begeleidde de paus terug naar de terminal en bood een vliegtuig van de luchtmacht aan voor de terugreis. Het toestel wordt rond 11 uur vanavond in Rome verwacht. De parlementaire commissie ondervroeg deze week oud-premiers, ministers en topambtenaren over het coronabeleid, met nadruk op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Volgens meerdere getuigen was het lastig om de impact daarvan te meten en mee te wegen naast medische cijfers en zorgcapaciteit. In informele overleggen, zoals het Catshuisoverleg, werden besluiten voorbereid die later in de ministeriële commissie crisisbeheersing werden genomen. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your Way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij Ameland zijn 10 wadlopers door de kustwacht gered nadat ze door de vloed werden overvallen. Ze zijn met boten en een helikopter uit het water gehaald en naar het boothuis van de KNRM gebracht,